Maar toen ik daar op de tribune zat, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

help her, maar je moet zelf willen. Wel kan hun dienst bewijzen, dat is alles wat ik vang. Zet er weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst.

wilt stoppen, dan smart jij kan dansen. Vast kind is uit de vest.